0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Begin in Mosselbaai, inkom vanaf Dannebaai, lyk dit op die oomblik nog vry vloeiend, dis inkom vanaf Hartenbos, dis waar jy afdraai van die N2 wat besig is, daar in dan Hartenbos en ook daar in Voorbaai met die afritte. Ons het klein brak, vry vloeiend, het lyk een bykie mistig daar voorbij vry uitsig, Reeboog, Tegniet, voor jy met die bult opkom, dan is dit ook maar besig op die N2 weg self, daar voorbij groot brak met die bult op. En ek dink dis die mistigheid wat daar lê. Ons kyk in George, het begin besig raak by York Hope in die R102, is die inkom van Wilderness, daar na Map of Africa net voor Wiekbaai is het besig, en dan ook maar besig op Nysnaweg, vooral na die treinbrug, by die afdraai na die verskille skole toe, by die golfbaan voorbij op die oomblik nog vry vloeiende verkeer.
0: 90.1 SFM

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons kyk in George omgeving, inkom het van die wildernis se kant af besig, net na map en 5 weke voor Wiekbaai, maar nog steeds so saam met padwerke, en dan is het maar, hy is nou weg recht hier, van

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons kyk in George omgeving, inkom het van die wildernis se kant af besig, net na map en 5 weke voor Wiekbaai, maar nog steeds so saam met padwerke, en dan is het maar nice na weg recht deur, van Afadiba, deur Lavalia,

0: Op soek na een volgende motor, met een maandelikse paaiement wat by jou begroting pas, WeBuyCars stel Price Lock bekend. Geselekteerde voertuie is beskikbaar teen geadverteerde maandelikse paaiemente van $4,999, $5,999 or $6,999. Met geen deposito nodig nie, kyk uit vir Price Lock. Kenteken op geselekteerde voertuie by WeBuyCars, webtuiste of toep, om te sien wat paaiement van toepassing is. Met 3 price lock opties is het makkelijk om een voertuig te vind wat by jou begroting pas. Vind jou price lock voertuig en doen vandag aansoek. Finansiering is onderhewig aan Wesbank goedkeuring, jou riskprofiel en bepalings en voorwaardes.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nes.

Kijk, dit is maar een fenomenale groep daar die, dit was Droogbeeld geweest met Sonder Kompas. Hier is in Skakelbees, my naam Danny, ek hou jou geselskap nog tot so 12 uur se kant, maar so binnen die volgende 10 minute, min of meer, is dit tyd om allemaal geluk te wens wat verjaar. So as jy dalk verjaardag boodskap het wat jy wil het uitsaai, ek kan ongelukkig nou nie enige versoeke speel nie, maar ek kan vir jou die boodskap uitsaai. Stuur gerus vir my WhatsApp 064-008-1815 met jou verjaardag boodskap en onthou om te sê van wie en aan wie die boodskap gaan.

0: Broken Sky, Janine Fourie, vanmiddag vir jou, Dancing in the Moonlight, Tom Loude, het jou dan vanmiddag welkom by ons maandagmiddag saamkeer, vandag die 12de van Oktober 2026, alweer in die dubbelgetalle van die 10de maand van jaar, paar dae, en dan is ons alweer in die helfte van die maand, en as ons weer sien, is hierdie maand iets van die verlede 80 dae, wat nog oor is van 2026. Goeie naweek was goed, dit geniet wat jy ook al gedoen het, en dat jou oggend ook op goeie noot begin het. Rico is my naam, so oudergewoonte hou ek jou geselskap tot so voor 3, het is op 90.1, 104.1, en ook wereldwijd aanlyn aan jou geselskap. Denny is morgenoggend, tussen 9 en 12, is hy weer terug op jou draadloos. 10 teen 1, hier is Zandri.
1: SFM gaan aan, en aan, en aan.

0: Dis Anton Botha al se verby met my. Ja, André, het jy ook na geluister? Ons tweede uur is nog nie verby nie. 7 minute wat ons nog oor het van ons uur van saamkerk voor ons kom in die laaste uur. Dis nou 7 minute weg vanaf hier nie so op die uur om 2.
1: SFM

0: 13 aan 2, bly maar lekker ene keer hierdie om na te luister. Is Dewald Dubbenaar gaan bos daardie ene getitel.
1: Streekstasie SFM.
0: Marry You, Bruno Mars ook na geluister. Hand in hand, hier is Ilan Reynou. Is hier op 90.1 104.1. Weer eens goeiemiddag en welkom van my en Rico Aries so pas ingeskakel het.

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand het

0: Jai Zameliani, my Bonnie en Clyde, net na 6 maandag aan, dis tyd vir ons sport saamkeer met my en Rikaris, met jou tot so voor 9.
1: Jou streekstasie is

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM. Juist,

0: Kom ons dans in die reën, dis musiek van François Bauer. Welkom by uur 2 van ons maandag aan sport saam met my en Enrico Harris. Hier is Connell Cruz.
1: SFM, betoverende klanke.
2: I'm turning off my cell phone, calling in a no-show. They don't even know.

Dit was dan ons maandag aan sport saamkeer met my en Rico Harris. Dankie dat jy ingeskakel was en deel was van ons maandag aan sport. Groetnis van huis tot huis. Nie 90.1

Kaalvoet in haar jersey, op een woonstelbalkon. Sy is een backpacker, sy is in die winter.